hen, zij moet nou ramaan hen, zij moet laula man hen, en toi moele zij wil men. Hen,

Zuidmond naar maan hen. Zuidmond laule maan hen. En toen moet ik zeggen,